A country song als Crossover an all Hitparaden. 1965, Roger Miller, King of the Road.

Dat war het voor mij voor hout. Is zo'n schmerz voor het noodluisteren. Dat is wat hij om Radio Bellevallee hergeet, verder met goede muziek. En we hebben als rum, irgend van, geen ahnung, vielleicht nächste Woche, ne? Ja, dat is zo. En ja, we kunnen de Pommie en de Boppie getreden van de schaaf zetten. En ja, vergiss niet die neps te drinken en zie ze wat geeft, want dat is geen lange woche en niet mis. Voilà, dat war het. Eddie, goodbye. En wie gesagt, nog immer een titel hadden drop. En dat is haut Queen of Rockabilly, Wanda Jackson, es mir 58, Honey Bob. Salut, Eddie, bis die nächste Keer, hi Radio Bellevallee. Eddie.

0: Eiersten Radio Balvalley op 107.fm en natuurlijk op www.rbv.lu.
1: Let's start